0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
3: Sokkie Tyd.
2: Ons maak dat jy dans naar die stof soos

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

water achter mij. Lugbergen heeft voorkant mij. Onder op je vier, toen veer je liefde. Binnen mij, hoe kakas mijn hart zo skeer. De tube stil blij.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Die baas van die plaas.
2: Merci, ce is jij daar van houdt.

met Juf gezien. Dus nee, het is altijd wat ik wil heen, maar wil ik het doen? Ja, ik weet dat ik wil, maar zij is een beetje wild. En dan is zij van mij, kijk, is echt niet zoals wow. En zij is niet zoals hey. En dan is ik zoals Dorito.

0: Q4 Garage Lebelweg, Stikland. Ons is jou tipe mense.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: blijf maar altijd baas.
1: De Jou-Stasie Top 40 wordt met trots geborgen via Q4 Garage, Labelweg, Stikland. Tijd voor jouw Top 40 gunsteling liedjes op Jou-Stasie.
2: Speel Jou-Stasie.
3: Biki Engels, Biki Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
2: In jouw taal.
1: Jou-Stasie.
2: Hallo Siri, speel Jou-Stasie.
4: Jou-Stasie.
1: Nummer 37.
2: Hallo Siri, speel Jou-Stasie.
4: Jou-Stasie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer, besoek Casey Flooring's showroom by 9 Wesco Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Q4 Garage Labelweg, Stikland. Ons is jou type mense.
2: Jimmy's Steakhouse House is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hallo Siri, speel jou stasie.
4: Jou stasie.
5: Nummer 3.
6: Wow, can you believe it? We're down to number 3 already. Die job moet loop. Deur prop.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

hartelijke goedemiddag aan jou, baie welkom. Je is in een skakel op Harties FM, die radiostatie ons ding anders doen. En het is tijd voor zo'n beetje boeremuziek. Net zo om jullie rechte geest te brengen voor die zaterdag. Onder een beetje later, die rugbywedstrijd, die blauwbille tegen die All Blacks. Maar niet vergeet nie, het is net na 7 vanavond. Die Bokke speel weliswaar nie die naweek nie. Want binnenkort is die rivalry tour aan die gang voor die Bokke wanneer ons die All Blacks pak. Maar vanavond speel die All Blacks tegen die blauwbille. So ja, dit is wat ons nou gaan doen. Lekkere boermuziek tot skyns voor 6:15. Dan het ons handelsbreek. Daarna, hier so van 6 uur af, het ons volume winkel Samadijn.

Hallo, zie ik jullie ander. Jullie ander uitgave van Nico Langeveld. Treffer zei oom Jamie. Het gaan jagen. Niet oom Jannie, niet. Oh my goodness. Sorry, oom Jamie.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.
4: Hartelijke goeiemiddag dan, Dion Stevens. Dion is daar van Kraddock, sy wereld is ingeskakeld op Boerenopskop. Dion, welkom jou vriend, Alipad uit Kraddock. Hoop het gaan goed aan met julle. En ek hoop die winter is daarom nou al so klein bietjie beter. Nee, raak een bietjie warmer, maar hier by ons nog nie heel te maal. Als hierdie week wat nou kom, blyk maar een bietjie warm, krijg je een hartie, so die weer gaan beter raak. Maar niet te min, ons is bezig met Boerenopskop, ons speel ook jou kiezen van boerenmuziek. En Dion het vir my gevraag vir eniekie van die Canny Warries Dance Orkest. Nou, ons gaan ook net nadat ons hierdie ingeluister het, gaan ons ook weer oorval daar na Alta Clarence kant toe. Sy het ook gevraag vir lekker muziek van Nico van der Rensburg. Maar kom ons luister eerst na die eniekie wat Dion aangevraag, Canny Warries Dance Orkest met Ria se Swing.

Want hij is zo pas de eindige gehad van... van een naam gekregen. Waarschijnlijk. Mani Boerder steen zijn linten bloesels. Maar iedereen wat ons nu nog geluisterd was geweest... onze Tina Boogie. Van Nico van Rijnsberg. Aangevraagd door Alter Clarence. Maar hier is een boodschapje van Koos en Wilna. Of Koos en Wilna, wat vanavond samenkeer uit Lange Baan uit. Lange Baan is daar in die Weeskaap. Die haal op die Weeskaas. Tach, goeie wereld daar. Van lang geluid naar die Kaap. Die ook Kaap, nee. Ook welkom vanmorgen aan die luisteraars van jouw statie. Jouw statie saai uit vanuit Brackenfell, daar in Kaapstad. En is ook ingeschakeld op hierdie program... Boeren op Skop Samelijn. Maar Koos en Wilna, baie welkom daar uit Lange Baan het. Koos en Wilna wil ietsie hoor van Nico Karstens. En dat is natuurlijk die Zambesi.

Oh, Nico Carsens kwam voor je trackle wie gespeeld wordt. Yes, dat is nieuw. Ik heb hem persoonlijk ontmoet, bij jaren terug. Ik was nog een tiener. Hij heeft zo'n lang statiewagen rijden. Ja, hij heeft zo'n lang statiewagen rijden. Dat was Nico van Rijnsburg. Hier ene keer wat volgende komt, wordt aangevraagd door Diana Bota. Daar van, dit is Pietersburgse Werf. Wel, Diana, welkom. Jij vraagt voor Clubwerf een groen tomatie.

Nou, jullie dag gehad. Gemeens dan. Zo'n lekker beroemde muziek van Berg, man. Ja, is die Anton Vrolijkheid. Ze vat ons vanaal geluisterd van die clubwerk. Hier heb ik nog een boodschapje gekregen. Aan die pad uit Langebaan. Langebaan, goeiemiddag. Baie welkom bij Boeren op Skop. Hoop dat het gaan goed. De hart in die Weeskus. Akoese Wilda, keer te lekker daar. Samen met Kenny en Wilna. Wel, Hein, speel voor ons nog eenetje, man. Asseblief. Nou sien ek hierdie Kenny en Wilna. Sy sê, Hein, dis nog een Wilna. Dis nie my Wilna nie, dis een ander Wilna. Dis nog een Wilna. Sy wil, man. Sy wil. Nou maar toe. Wel gedaan. Dankie daar, Koos en Wilna van Langebaan vandaag. Vra dat ek vir Kenny en die ander Wilna hierdie inspeel van die Klipwerf Boerorkest. Allemaal ken hom. Dis mos een lekkere Jan, man. Is dit nie?

Van Hartbeespoort-Dam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Als dit voor volume ook als we dat in die programma waar jij die speel is bepaald die jullie verzoeken van mij te sturen op 061-511-2602. Ons het net voor het twee liedjes gehad om voor te bereiden voor die volume van het programma. Zo ja, nee, dit is niet meer schijns voor zes. Dit is basis nog schijns voor zes, maar het is nu tijd voor die programma Volume van Kool Samadijn. Ons speel jouw keuze van muziek en samen draai ons die volume knop naar rechts. Dat ik hier een boodschap weer in die strand heet. Nee, die strand heet. Dat komt van strandplakjes af. Maar zij is niet in die strand niet meer. Nee. Zij is in die Vrijstaat heet. Een of de strandplakjes wat ik krijg in die Vrijstaat. Gewoonlijk is hulle daar bij die see. Hulle stap maar rond in die vlak water. Hierdie strandplakjes, sy kom uit Bloemfontein. He. Welkom, stel. Welkom, strandplakjes. Het is Ronel Pieters. Sy het eerste gevraag van haar. Wel, relatief eerste. Om een speel eerst gewoon kiezen voor muziek. Als er eerst twee speel. Ik ga later die derde inspelen. Maar El Debo. Om El Debo is een sombere liedjes. En dan vraag Ronel ook voor David Furisa. Hou mij stijver vast. Alsjeblieft, ik scout man. Hou mij net zo beetje stijver vast.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Hazaikel, jij zo'n Germaans weet dat. Ha? Ja, zeg maar, ik bel gewoon die kapper, ik ben een stille boodschap in die kapper, ik kan die weet dat. Ha, die mensen die groeten, zei ze, vanavond heb ik een ietsje van Tancuba. Nee, ik zei Tancuba, zeg niet meer. Nee, ze zei, nee, Germaans, je liggen woord Tancuba. Cuba, ja. Ik zei, nou, wel, dat ik om nooit, dat is een nee, man, kres blechnel. Het moet Cuba gezegd, daar tegen je weet dat. Hè? Zeg maar een van spil, Germaans. Nou ja, en ik ken ze om het, spelen voor die om. En dan voor die nurs, die Cuba's. Ik ben om Germaans, zei, dat moet wees dan Tully. Nee, niet wel, ik ben, dat moet wees kres blechnel. Dan Cuba. Groeten voor al die artiesten van mijn luisteraars, ben ik het niet meer, hè?

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Al bijkans kwart over zes. Je zegt als kan Klebhart is FM. Die radiostatie wil ons dingen anders doen. Ook welkom aan die luisteraars van jouw statie. Wat samen kun je de haar van het Brachtenveld in Kaapstad. Ja, als het nog boodschappen ontvang en liedje verzoeken, ons komt zo weldra daarbij uit. Esther Botha van Constantia Kloof. Een groene poort, goedenavond Hein. Speel alsjeblieft voor die speciale persoon in mijn leven, Green Door. Die weergave van die Campbells. Zeg alsjeblieft voor hem, ik verlang bij naar hem en kan niet wachten om hem te zien. Fantastisch. Baie dankie, lekker avond. Het komt van Esther, daar van Constantia Kloof. Het gevraagd voor die Campbells, Green Door.

Oh, is het lange dag van Bliksemstraat en Genonie. Bliksemstraat gespeeld BLI. BLXIM. Ik wil nog even voor je hoe het klinkt. Jullie liggen de liefde. Beschikbaar op al die verschillende digitale platforms. Maar voordat het ons gaat, zij is op haar mooiste en meegeskeerde t-shirt. Dus aangevraagd door Ronel Pieters van Bloemfontein.

Ja, is er nog een boodschappie van Lieselof? Het geval dat ik op de rechter is die bit het. Ja, ja. Lidl van Branders naar Lidl is zijn nog van Kreesdorp. Zeker die man niet, maar Lidl is al een grote luisteraar. Hij is een grote luisteraar van Hardy ZFM. Lidl, bij dank je voor je boodschap. Zet gevraagd voor Zak van Niekerkse groen tomatie. En dan wil je ook luisteren naar Pieter Koen, zijn drie zusters. Ah, van drie zusters. Kom eens luisteren.

0: zeer mee bekend. Was jij al op twielen?
1: Ja, nu heb ik hier het lage focus, mijn kind. Nee. Drie zusters van Drie Zusters, dat is daar die een van Pieter Koen. Al mevrouw die Liesel van Brandes. Hier het focus, mijn kind. Goedemiddag, Pieter voor 7. Dit is natuurlijk amper ons gaan in weer handelsbreek doen, maar dit is zaterdagavond. Die 15e van augustus maand 2026. Mijn naam is Hein. Ons gaan samen hier in Bolieme winkel samen met Hein. Ons speel die muziek wat jij wil hoor. Ons saai jouw boodschap uit. Is een vraagje wat ik wil vragen, weet je, misschien kan je het antwoord. Personen boven 60, wat reeds afgetreed. Wat doen hulle om hulle self weer bezig te hou? Hikkel hulle? Drei hulle? Bordier hulle? Of lees hulle courant? Ja, ik weet niet, misschien kan je me antwoord. Is een boodschapje van Alta Clarence af. Alta is hier van Hartbeerspoort. Ik moet nou zeggen Hartbeerspoort. Nou is ik weer in moeilijkheid. Hartbeerspoort. Hij is niet Hartbeerspoort. Nie. Die boodschapje komt van Esther af van Hart. Goed van mijn Esther. Die boodschapje komt van Alta af van Hartbeerspoort. Ze zei een speciaal voor Esther. Daar van Doornkloof, nee ik meen van Rodepoort. Speciaal voor Esther, haar lover. Wie is dat? Johan en Diana. Speel voor de high vierkies Ride Our Love van Golden Earring.

That's right on love. Radar liefde, hè? Van Golden Earring. Ongerwans Baden-Norse, de boodschap gestuurd van Kaapstadse kant af. Nou, iedere keer het heeft mij getikt. Ik denk daar die nurse van jou moet helpen voor jou met die spelling daar zo'n beetje. Het is een paar woorden met twee L in plaats van één L. En twee S in plaats van één S en één W. In plaats van geen W, nie. Maar niet te min om Germans, Baden-Nors van Kulse voor in Kaapstad, zeg ik met voor die nurse een liedje speel. Dat is een interessante paar keer daar, waar hulle is al zo lang bij elkaar. Wel, aanvankelijk in het begin, als zij doen voor zorg. Want tante Anna is al baie lang geleden oorlede. Dit was oom Germaanse beste vrouw. Je weet, sy geliefde is oorlede. En toen hulle die nurse gevraagd. Hy die nurse ontdek nie water die nurse gekry nie, maar sy het hom begin omsien. Hulle bly daar in een versorgingsoord in Kuilsevuur in die Kaap. En oom Germaanse is baie lief in sy nurse hoor. As jy nou vraag het, kijk ek meen, ek verstaan nie, die volgende liedje het hy gesê, ek moet dit vir die nurse speel. Vir hom en die nurse. En dis, omdat jy Virginia Lee se twee witte duifies, hierdie een vir Oom Germaans en die nurse. Soos aangevraagd, hier Oom Germaans Baden-Norse.

even vanaf hier kijk. De Harry Nieuwe Likkie, wat ik zo pas weer gespeeld heb, komt van Marcel Peach af. Rekstrek Baba. Wow. Dat is nou hoe die nieuwe muziek klinkt. 4 minuten voor 7. Boodschapje gehad van Diana Boete af naar uit Pietersburg. Ze voelt niet te wel. Nee. Baie sterkte van jou, Diana. Hoop je voelt gauw beter met mensen. Hoop recht op haar dat je gauw beter voelt. So ja, sy het gevra vir Week Wham Bam van The Sweet. En dan kyk ons op ons vaak aan speel Ginny Come Lately van Albert West. Is ook op haar lysie. En dan ook op haar lysie, ons kyk een bykie hier so. Is dit die twee is? Ja, kom ons speel eens die twee. Sweet sê The Week Wham Bam. En Albert West sê Ginny Come Lately. Speciaal aangevraagd door Diana Boethaar.

Lekker 70-jarige muziek daar, zo pas gehad. En nou gaan ons net voort vinnig met ons boodskapies en versoeken hier in Volume Winkel Sommerdijn. Dankie vir allemaal se deelname vanavond. Lekker bezige aantje gehad. Allemaal het lekker prachtig deel geneem. Hier is boodskapie van Liesel af. En Liesel van... Liesel, wat is jou van die is dan? Liesel is nie meer van Branders nie. Sit nou ander van. Maar Liesel, baie dankie. En Liesel het gevra vir Sometimes van Erasure. En Sandra sê liedjie Hi Hi Hi. En dan sluit ons af met Modern Talking's Jet Airliner. Nou, dan sien ek het altyd ook vir ons ietsie gestuur. So kom ons luister gauw na die muziekkeuse van Liesel.

Al zo pas die spelers zich gehad daar van Diesel, van ik zeg maar van Brandes, wat voor ons daar die liedjes aangevraagd. Jet Airliner. En zo een paar andere. Dank je, Liesel, voor je deelname aan Vernaanse Bloemenwinkels. Aan de eindtijd loopt zo vinnig uit. Het is al reeds amper 27 minuten over 7. En ja, kom eens kijken hoe vinnig die wedstrijd, die blauwbullen tegen Nieuw-Zeeland. Of dan die blauwbullen tegen die All Blacks zitten in die gang gekomen. Blauwbullen te prachtig, drie gedruk daar tegen die All Blacks. Maar ik denk die All Blacks is ook net zo'n beetje te sterk voor die bullen. Als je mij vraagt, kom eens kijken of je telling kan geven. Nee, daar drie is hij toegekend. Ik weet nog niet, hoe komt niet, maar 12 van Nieuw-Zeeland en geen punten voor die bullen niet. Die wedstrijd is al reeds hier in die 22e minuut. En ik ben hier is die Nieuw-Zeeland alweer. Hier is die All Blacks alweer op pad doeling toe. Zo, hierin gaat er een moeilijke in wees. Ja, is ons ietsje wat al te aangevraagd. Daar zijn Liesel zeer mee aan. Nieuwe van is Victor. Ik ben net ontdouw, dat is Liesel Victor. Niet meer Liesel van Brandes niet. Maar wel ons het nog die liner hier zo. Die station liner, Liesel van Brandes. Misschien moet je dan denken om ons te veranderen, Liesel. Maar ja, altijd gevraagd voor Quiet Riot. Come on, feel the noise. And Brian Adams, Everything I Do. Speciaal daar voor Alta Clarence hier van Artemis Poort. Lijkt me ons dan zal wel eerst hier inspeel. En dan zal ons die invat wat Alta eerste aangevraagd. Quiet Riot, net hierna.

Con Feel the Noise daar van Quiet Riot. En is Anke van Aard dier Alta Clarence. Hier van Hardewies Poort. Dank je Alta. En voor jou deelname aan vandaan het program. Ik probeer net goed die rechte volume hier krijgen. Want ons moet aanstonds klaarmaken. Ik heb ook nog drie liedjes. Ik ga nu met die laatste drie uitspelen. Met die drie liedjes ga ik nu uitspelen. Ik heb ongelukkig niet meer plek voor meer muziek niet. Maar ja, dit is dan Bellamy Brothers. If I said I had a beautiful body. Aangevraagd door David Victor. David is natuurlijk Liesel van Liesel's man. Liesel zijn van is Victor. So David, hier is speciaal voor jou. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Van Bellamy Brothers. Liesel heeft ook gevraagd voor Chubby Checker, The Twist. En Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. En dan gaan ons... Ik ga nu groet. Ik moet nu groet, ongelukkig. Mijn tijd is uit. En ik ga afsluiten met die drie liedjes. Maar net nadat ons die handelsbreek gehad het... Excuus, Anna Jong. Jij vraagt nou een liedje wat heeltemal... Ik zal baie graag voor jou helpen die, maar je het biekie laat ingeskakel. Het Liani Minkies. Jammer oor daar ene. Ons afsluitpunt vir boodskapjes is gewoonlik net voor 7:30. So, ek gaan nie daarbij uitkom ongelukkig nie. So, ons gaan uitspeel met die laatste drie. Bellamy Brothers, Chubby Checker, Michael Jackson. Ek hoop jy gaan een fantastische saterhand heen. En jy moet jezelf geniet. Morgen zondag. Geniet die rest van jou naweek. Slaap lekker vanaand. Kom ons hoop die blauwbulle. Ek kan nie sê die blauwbulle gaan wen in die All Blacks. Maar

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Rezar isso, dat je bekijkt. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij, jij mij verleid.

gezagie, jouw lijf is ons twisser. Gezag is hoe moe, dat wat je bij je doet. En als je mij zoet, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

Fiets om mee. Om ons van de bikkie, heel mijn, van de bikkie, ik zoek nog een ietsje van mijn glas. Trappie, op mij, om ons van de bikkie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Yo, stasie.

lekker Provins. Dus die kijkt dan wat voor dag op alles. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Dus daar ging je aan de stomer wat losloopt. Niet hij komt die kant, maar hij zegt steeds die kant. Die brak nog die stomer wat een blind zijn. Die Chapeau beet zijn tanden is al stom man. Geel zo'n biekie, kap ze kabernet man.

province. Dis die Cape Town wat verdag op hoor is. Van Stellenbosch tot waar Springbok groot word. Is dag hier aan de stomer wat losloopt.